0: Dis Gospel, hierdie Sondag in ons program.
1: Daar waar die woord my sal lei.
0: Gospel, Sondag van 2 uur tot 3 uur, saam met Jackie January.

Glo my, as ek nou sê, hierdie stoel was in die pad. Van ek wou nou dans en lekker saam sing op hierdie een van Sher met The Shoop Shoop Song.

Goeiemiddag, baie welkom by Vastrap. Vandag se program, Braain Nieuwoud het vir my twee stukke gestuur wat ek wil speel. Dit is basies twee opnames, verskillende opnames, baie lekker. En ek gaan nou verduidelik wat die eerste ene is wat ons gaan doen. En dan moet u net onthou hier aan die einde van die program, ek het twee lekker afkondigings vir danse en feeste. Kom ons val weg, kom ons speel nog enetjie, daai eerste een was Oomfaan.

Welkom terug by deel 2 van Vasdrap. Onthou jy aan die einde van die program het ek so 2 aankondigings. Nou die volgende album wat Braai Nieuwoud my gestuur het, sy naam is Boeretroos. Nou hierdie album is ook nooit gedruk in CD-vorm of wat ook al nie. Dit is virtueel opgeneem en spesiaal

0: Dis Gospel, hierdie Sondag in ons program.
1: Daar waar die woord my sal lei. All my life you have been faithful.
0: Dis Gospel, Sondag van 2 uur tot 3 uur, saam met Jackie January.

0: Treffer na treffer, net op RSG, dis die een.
1: As is beloof, The Wanted, volgende met Show Me Love. Bring ons na 10 minute oor 4 op RSG.

0: RSG. Dis die een vir plaaslike musiek.
1: Ja, hier is Dion Himon met ons twee, Katie Tansel, direct daarna Black Horse and The Cherry Tree op RSG.

Het was Wenzel met Wil Jy Bly. Dit neem ons na PJ Powers se Destiny. Destiny gaan ons neem na die sportprogram om 5 uur vanmiddag, is nou 4 minute voor 5. Geniet hom, dis PJ Powers.

Is Balke toe, saam met Nico van Rensburg en sy Orion vastrap. Dit is nou 23 minute voor 8. Musiek wat nog vir jou voorlê, voor ons by 8 uur uitkom, ek sien vir Cher, daar is ook Teens Jordaan, bietjie Kylie Minogue later as haar tyd is, maar eers hierdie ene deur 6.

Dis Kurt Darren hier op RSG, laat die dans vloer, dans, my sader gaan baie lekker, laat die dans vloer brand. Binnenkort, muziek van David Guetta en Ava Max, hulle het een verwerking gedoen van een groot gewilde 80's treffer. Maar voor ons daarby uitkom, en soos bykie vroer beloof, hierin van Cher, dis Dark Lady hier op RSG.

Dit was Brooke Benton with All My Heart uit 1959. Benton was maar 56 jaar oud met sy dood, 3 jaar ouer as wat ek nou is. Hy het in 1988 gesterf aan longontsteking. The Rolling Stones liedjie If You Need Me is eerste opgeneem in 1963 deur Solomon Burke. Die Stones het dit in 1964 opgeneem. Burke se weergawe was uiters gewild, maar ek hou van Mick Jagger en sy manne se weergawe. Dis vir my lekkerder. If

Vanaf sy album Roy Orbison sings Don Gibson. Hier is die man met die donker bril Too Soon to Know uit 1967.

Jy ken hierdie en al te goed Take 5 deur Dave Brubeck en dis dan waar ek jou groet vir vanaand met The Gentleman's Game deur Velvet Cup Jazz. Van my soepeiler slabbert, kyk mooi na jouself tot volgende saterdag aand. Onthou om altyd lekker te dans.

Goeienaand en welkom by RSG Country Klanke saam met my Jacques Arendt. Ons het die program begin met twee gunstelinge van Don Williams, Love Me Tonight, as ook I Believe in You. Kom ons luister nou na Marty Jackson as ook Billy Forrest.

Dit was Billy Forrest, Something Beautiful to Remember, en voor hom was dit Mani Jackson met Die Hemel Weet. Hier is Jim Reeves, gevolg deur Connie Francis.

Dit was Bobby Darin Things en voor hom was dit die Mavericks Dance the Night Away. Kom ons luister nou na Tex Ritter as ook Belinda Davids.

tijd verankerende dromen. Te veel gedachtes, wat mij rondjaagt door die nacht.

Dis Gospel, ons laaste lied waarna ons geluister het, Steve Hofmeyer met A Pa's Hart, ek het nagelaat om te sê, dis saam met die groep Touch of Class. En nou is het Rihanna Nel, Laat U Wil.

with you. Stem daar van Dirk Koen, Hold On, God is naby, en net voor hom, Rihanna Nel met Laat U Wil. En dalk onthou jy vir Karen Wheaton, sy sing vandag in ons program, Go to the Master.